Tabii yok. Kız yataş kule. Me. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Die is geen zo'n beetje belast.